waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen.

0: regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

Omroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zoals eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij een afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren

India's restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Tef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accent

0: accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen

0: In het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa. Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: man die blijft de krant maar lezen. Leuk, misschien ben jij ook wel even de krant aan het lezen. Maar je hebt ook de radio aanstaan, dat is helemaal leuk. Want zometeen na 9 uur gaan we beginnen aan 3 uur lang Café Renon. Tot zo!
1: In de ether, op de kabel en via internet. Dit is Omroep Horst aan de Maas.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week, 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
1: NOS Journaal.
6: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
8: Ja Peter, een mooi 70-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
7: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
9: Kortom, je huis renoveren van A tot Z?

0: op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

0: En of we de zon vandaag nog zien, dat horen we om 9:30 van Lijs Peerenberg. Dit waren de jongens en meisjes van Tietjen. In 1975 wonnen ze het Eurovisie Songfestival met natuurlijk Dingedong. En dit was een hitje daarna. En je hoort de zee lekker kabbelen. In See the Sun, een hitje uit 1977.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator... Paul Knor.
0: Ja, en die zangeres van Tietjen, dat was Getty Kaspers. Maar dat was niet de originele zangeres. Helemaal in het begin hadden ze heel...

Felix als zangeres, maar later kwam Getty dus in beeld. En dat was eigenlijk het boegbeeld van de band. Ja, leuke muziek gemaakt trouwens, Teaching. Hey, leuk dat je erbij bent. Het is bijna 8:08. Je luistert naar Café Rijnlonk. Wij zijn er tot aan 12:00 vanmiddag via de zenders van Omroep Host aan de Maas. De tweede plaats in ons programma is altijd Duitsstalig. En we gaan terug naar 1974 met een prachtige hit van Udo Jürgens. Hij zingt over Ein ehrenwertes Haus.

0: Ja. De problemen in 1974 waren niet anders dan nu met huurhuizen. Die soms niet helemaal voldoen aan het beeld wat je ervan zou mogen verwachten. En daarom ging ook Udo Jürgens met zijn gezin alweer naar een volgend huurhuis. Waar het waarschijnlijk net zo erg is. En hopelijk voor hem een stukje beter. Mooie tekst. En daar was hij goed in, hè, die Udo.
1: Ja.
0: Hey, zaterdagmorgen is het weer. Een heel gedoe om naar Horst te komen, want de autoweg is dicht. In noordelijke richting van Venlo tot Vierlingsbeek. Het is maar even dat je het weet. Het gaat om de A73. Dit is trouwens Jermaine Stewart.

0: Volgens mij is het er altijd best gezellig geweest in die club aan het einde van de straat waar Elton John over zingt. Het is trouwens niet zo'n allergrootste hit. Nee, het valt eerder onder de kleine hitjes bij hem. Het kwam uit 1990.
1: Weekend, weet je.
0: 20 over 9. Het gebeurde in de buurt van Oslo. Daar was een wit busje, een wit bestelbusje, een beetje slingerend over de weg aan het rijden. Dat moet je niet doen, hè, als je niet op wil vallen. Voor je het weet heb je de politie aan je deur staan. En dat gebeurde ook bij dat busje. Het gebeurde in een stadje dat heette Bærum. Dat is een voorstad van Oslo dus. Agenten zetten het busje aan de kant en ze vonden in de laadruimte een grote voorraad zilveren Amerikaanse beleggingspunten. Die staan bekend als de American Eagles. Nou, net toen ze die munten een beetje aan het bekijken waren, kwam er nog zo'n busje voorbij rijden, ook alweer slingerend over de weg. Dat busje ook aangehouden en ja hoor, ook daar lagen de zilveren munten in, de American Eagles. In totaal hebben die munten een waarde van meer dan 2 miljoen euro. En de munten die bleken onderdeel te zijn van een voorraad munten die was verdwenen bij een Amerikaanse fraudezaak uit 2018. De Amerikaanse autoriteiten vermoeden al dat het geld aan Noorwegen was gebracht. Een deel van de voorraad was in 2019 namelijk al teruggevonden bij een doorzoeking van een woning. Het ging toen om bijna 80.000 munten. De woning waar die munten waren gevonden stond ook in Bærum. Na de 66.000 andere munten die nu zijn gevonden, ontbraken toen nog. En nu zijn die dus gelukkig terechtgekomen. Ja, het gebeurt allemaal, hè. Fraude, diefstal. Gesloten autowegen, en dan wil je naar Horst toe. Dan moet je via Zevenum. En ja hoor, dan zit er zo een tractor voor je. Of een vrachtauto met varkens. En dan is het spoor dicht. En dan is ook nog hier een straat afgesloten vanwege de kermis. Maar uiteindelijk was ik hier om te draaien. De leukste muziek. Van Luf bijvoorbeeld.

0: je de grootste van hen, de baggy trousers, hoor je. Het is 9:58.
1: Dit is het weekend weerbericht met Leij Spreeuwenberg.
0: Ja, we zijn lekker op tijd vandaag. Leij, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Paul.
0: Ja, het is een beetje ander weer dan begin van de week, kan ze wel zeggen, hè?
2: Ja, nou ja, goed. Verandering van spijs doet eten.
0: Zo is dat zeker, ja.
2: Ja, en wat ze... Och, het is eigenlijk best aardig weer.
0: Mm-hmm.
2: Er staat wel een matige wind toe naar de zuidwestelijke richting. En de zon die wil wel, maar hij heeft het toch wel een beetje lastig. Het is ook wat hoge sluierbewolking. En het is dan best wel moeilijk mee. Maar ik verwacht uiteindelijk vandaag toch een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het bleef in onze regio droog. Ten noorden van de grote rivieren kan wel wat regen vallen. Temperaturen vanmiddag toch zo rond de 22 graden. En dat is toch zo'n 2 graden boven wat normaal is van de tijd van het jaar. Dat is nou zo'n 19 à 20 graden. Vanavond en vannacht dan neemt de bewolking wel toe vanuit het westen en later in de nacht gaat het regenen. Nou, de regen dit zorgt ervoor dat de temperatuur in ieder geval verder daalt dan een graad of 15 als het minimum. Het blijft wel stevig doorwaaien in de zuidwestelijke richting. En ook morgen vroeg zondag dan is het bewolkt. Terwijl af en toe regen of motregen. En ook smiddags is het aanvankelijk bewolkt, of wel nog wat regen, maar... Geleidelijk aan wordt het droog, de zon komt erbij. En dan halen we 's middags toch nog een maximum temperatuur van zo'n 20 à 21 graden bij een matige west-zuidwestenwind. Die later op de dag wel gaat afnemen tot zwak. Mm-hmm. Dan zul je dus toch nog pas een hele aardige noormiddag en avond kunnen weren morgen. Dat is dan nog eigenlijk zo'n beetje wel de regen die we gehad hebben voor komende week, Paul. Want ik denk... ik denk dat het... Van morgen tot en met het einde van volgende week, dat het dan gewoon droog blijft. Er zien zonnige perioden, ook op maandag, om door mij te beginnen, in de nacht naar maandag toe helder. Bij weinig wind, kulde daar nog een graad of 10 als minimum. En lokaal kan nevel en mist ontstaan. Nevel en mistbanken die kunnen eigenlijk de ganse week ontstaan, want er staat maar weinig wind. En bij het dalen van de temperatuur kan dan ook gemakkelijk een nevel en mistbank ontstaan. Zeker als het wat geregend is, zoals in de nacht van zondag op maandag. Maandag en vandaag zon, afgerust op de wolkenvelden en stapelwolken blijft terug. 21 graden benen, zwakke automatische westenwind. Dinsdag dan ruimtewind naar noordelijke richting. S'nachts een temperatuur van rond de 10 à 11 graden. Vandaag dinsdag zon, afgerust op de wolkenvelden, blijft terug. En maxima van rond de 22 graden. Nou, en ook woensdag een prachtige dag. Temperaturen vandaag zo rond de 23 graden. Misschien van enkele plekken zelfs 24. De stijl in de zwakke wind doet een oostelijke richting. En in de nacht van dinsdag op woensdag 10 graden. Nou ja, goed, dus na de prachtige woensdag trekken we dat ook maar door naar een donderdag en vrijdag. Ook dan temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Er staat een zwakke wind toe naar de zuidoostelijke richting. S'nachts temperaturen rond de 10 à 11 graden. En bij langdurige opklaringen s'nachts kans op een nevel- en mistbank. En zo wie dat er nou naar uitziet, Paul. Dus volgende week prima herfstweer.
0: Mm-hmm.
2: En de week daarna, dus dat is eigenlijk vandaag niet dit weekend, maar volgend weekend 24. En... 26 of het is 26 en 27
0: september.
2: Ja, dan gaan we gewoon temperaturen krijgen rond de 25 graden of zelfs te boven.
0: En mensen het?
2: Ja, dat meen ik wel.
0: Wat dikke nacht. Dus we gaan even lekker een noorzomer krijgen, Leij.
2: We gaan echt noorzomer weer krijgen. En veel regen dan even wakker. Komende nacht dan en morgen.
0: Mm-hmm.
2: Voor de rest blijft het grotendeels terug. Nou ja, goed, dit is natuurlijk prima nieuws. Ook vandaag natuurlijk, hè. Voor onder andere de Maria Auxiliatrix van de haven. Die vandaag vanmiddag door Gruppe Vors, Lottem, Brokense Vors, Tiendere, Hors, ik weet nog wel zevende, maar dan wel langzaam terug naar Venlo gewoon.
0: Mm-hmm.
2: Een lange stoel met motoren, met zijspan, met mensen met een beperking. Nou, dat is gewoon prachtig om te zijn. Ik hoop dat nog alle lustreers op gang even de weg staan. Kieken, leg ik zo laat ze even komen. Gruppe Vors en Lottem is dat vanavond 3 uur. En natuurlijk zwaaien.
0: Zo is dat. En die rijden toch niet via de autoweg, dus daar hebben ze geen last van de afsluitingen die in richting Noordzee gemaakt.
2: Nee, helemaal niet, Paul.
0: Goed zo.

0: ja, altijd een mooi gezicht trouwens, die MA. Een jolig structurerende traditie. En prachtig.
1: Ja. Ja.
0: Maar jij hebt nog vast en zeker een spreuklei.
1: Nou ja, goed, we zitten de 21ste, dat is maandag, de heilige Matthäus.
0: Mm-hmm.
1: En Matthäus, ja, dan moet het weer eigenlijk wel goed zien, want dat zou heel goed uitkomen voor de oogst van volgend jaar. Want wat zit de volksweerkunde? Is het weer met Matthäus klaar? Is dat goed voor volgend jaar?
0: Mm-hmm.
1: En ja, goed, dat, zo'n spreuk zien we natuurlijk heel vaak. Maar er zal in ieder geval een kern van waarheid in zitten.
0: Ja.
1: Want als het heel koud is en guur, dan is het niet goed. Want Sint Matthäus koud en guur maakt de druiven wrang en zuur.
0: Ai, en dat
1: dus
0: moeten we niet hebben.
1: We gaan nog genoeg tellen met Matthäus en het zit er goed doet. Dus dat we het volgend jaar ook een goede oogst krijgen en in elk geval een goede wijn.
0: Nou, laten we het hopen dat de heer Matthäus duidt wat ons belooft.
1: Ja, en wat nog ook belangrijk is, Paul, in elk geval van de mensen die het voor de statistiek bijhouden, volgende week, 23 september, dat is woensdag,
0: ja?
1: 6 minuten over 2, midden in de nacht, begint officieel de herfst.
0: Oké, midden in de nacht, 6 minuten over 2.
1: 6 minuten over 2.
0: Ah, ik denk niet dat we door de wekker voor hoeven zetten, want dat gaat gewoon automatisch, hè?
1: Nee, we doen dat automatisch. Ja. Zelfs in de sloop veranderen de seizoenen.
0: Zo is dat. Nou, hartstikke mooi. De meteorologische herfst was al lang begonnen, maar nu is voor de groene mensen ook de herfst aan, toch?
1: Ja, astronomische herfst.
0: Zo is dat. Leij, bedankt voor die bijdrage. Ik wens je een fijn weekend. En geniet van het weer, zou ik zeggen.
1: Dankjewel, Paul. En nog voor dingen een fijn weekend.
0: Goedjes. Hoi, hoi.

0: Ah, wat heeft ze toch een prachtige stem, deze Maggie Reilly. En Maggie Reilly zong Every Time We Touch. Haar stem is ook te horen bij twee hits van Mike Oldfield. Eén hele mooie over To France. En de allerbekendste van Maggie Reilly is natuurlijk The Moonlight Shadow. Daar zong ze ook uit. 1983 alweer. Het is 9:58. We gaan een klein spelletje spelen en dat heet...
1: Undercover.
0: En ben je een spelletje, daar horen prijzen.
2: En Paul, wat zijn de prijzen?
0: Ja, net als andere weken eigenlijk geven we in dit uur weg... een ticket voor de Locht voor twee personen. Of een ticket voor Abeijenland, ook voor twee personen. Of we maken een leuk cd-pakketje voor je. Dat hebben we vorige week ook gedaan. Toen hebben we in de hele uitzending twee keer Dien gewonnen... Eén keer volgens mij Dien Janssen, één keer Dien Kellenaars. Als die dames even contact met mij willen opnemen, dan zou dat heel fijn zijn. Gewoon via 398-7742 kunnen we nog even wat dingen bespreken. Maar jij kunt ook gaan bellen als jij weet wat de Nederlandstalige vertaling is van een liedje van ABBA. Het nummer heet The Way Old Friends Do. En als je weet hoe dat in het Nederlands heet, dan bel je naar 398-7742. En de tweede bellen met het goede antwoord, die gaat winnen.
3: New song. Nobody's ever heard it before.

van ABBA. The Way All Friends Do. En dat moet dan even vertaald worden, maar dat bleek nog lastiger dan ik gedacht had. Eigenlijk moet je het gewoon bijna letterlijk vertalen. Het werd gezongen door twee dames in Nederland. Dus als je dat weet, dan bel nog een keer. Geef je nog één ronde de kans om het goede antwoord te geven. The Way Old Friends Do, wat is dat in het Nederlands? 398-7742. Ik denk het vanochtend voor twee personen of voor avond voor twee personen of een leuk cd-pakketje. Luisteren wij ondertussen naar de George Bay.

0: Hans Bouwen samen met de dames en heren van de George Baker Selection. Het nummer heette The Beautiful Rose. En Hans Bouwens die noemde zichzelf George Baker. Beetje leuke muziek, Marjan?
1: Helemaal, dat is goed.
0: Ja? Ja, best een beetje fan van George Baker.
1: Och, dat.
0: Ja.
1: Van 70 jaren, zo, 80 jaar, dat is onze muziek.
0: Ja, lekker toch, hè? Ja, is onvergankelijk.
1: Ja, dat.
0: Zo is dat. Aan de telefoon heb ik Marjan Koppes. En Marjan, waar is even puzzelen, hè? Maar jij had de goede oplossing.
1: Ja.
0: Ja, vertel het maar eens.
1: Zoals vrienden doen.
0: En wie zong dat?
1: José Hubé en... Ja, dan ben ik het even kwijt.
0: Die dame die heel veel drinkt, werd wel blond.
1: Ja, hoe is ze nou? Die hebben ze gemaakt.
0: Sherry, jenever, wien, port.
1: Ja, ik weet het. Zeg het nou maar.
0: Ja. Erg, hè? Bonnie Sinclair.
1: Ja.
0: Nou, je had het al lang goed hier, Marjan. Want ik had alleen even de titel nodig. Maar omdat je al eerder de namen van de dames noemde, dacht ik van, nou, is leuk om dat even te vermelden, ja. Ja, die hebben er een vertaling van gemaakt van dat nummer, The Way Old Friends Do. Ja. En, maar ja, goed, dat maakt het ook wel weer mooi dat het nummer zo goed is dat anderen denken er gewoon een eigen versie van opnemen. Dat is natuurlijk altijd leuk.
1: Ja.
0: Hé, hey Marjan, hebben we nog plannen in het weekend?
1: Ja, we gaan dadelijk feestvieren.
0: Vertel.
1: We kregen dadelijk hier boven het adres de reunie vieren van de lagere school.
0: Och, wat leuk!
1: Ja.
0: En welke lagere school was dat?
1: Uit Wel.
0: Uit Wel, aha.
1: Uit Wel.
0: Ja, en welke jaargang dan?

0: denk zo, wij zien van, zal ik dat zo zeggen, wij zien van 54 zo ongeveer.
1: Ja. Ja. Wat leuk. En hoeveel mensen hebben jullie kunnen optrommelen?
0: Ja, er zijn er al een paar overleden al. Ja, mm-hmm. Maar genoeg.
1: Ja.
0: En dan zien we met 9.
1: Oh, dat is toch heel netjes of nee?
0: Ja, we hadden ook maar een hele kleine klas toen in die tijd. Die klas, ja. Die waren toen al gesplitst.
1: Ah, op
0: dus
1: die manier.
0: Het is heel lastig geweest om die allemaal op te zoeken wie het in de klas gezeten. Maar goed, we hebben ons best gedaan en we maken er maar een feestje van vandaag.
1: Ja. En wordt dat dan gesplitst in jongens en meertjes of
0: nee? Nee. Nee. Wel op kleuterschool, maar niet meer. We hadden echt een meisjesschool, zeg maar.
1: Een
0: aparte jongensschool.
1: Maar ja, en met 9 man kunnen ze dat lekker gewoon toes vieren natuurlijk, hè?
0: Ja, we hadden dat mooi hier. We hebben de plek ervoor. Dus, en volgende week weekend, dan hebben we het van de huishoudschool.
1: Nou, kijk eens aan. Dus een en al reunie, even terug in de tijd, zeg maar.
0: Ja, dat is leuk.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja,
1: dus. Ja, nou, dat vind ik een heel leuk initiatief, Marjan. Ik zou zeggen, geniet van beide reunies. En ik heb ook nog een prijsje voor dich, voor ik het vergeet natuurlijk. Want we gaan een ticket voor de locht opsturen voor 2 personen. Hè? En met wie ga je er dan naartoe?
0: Ja, ik denk niet hier tegenover midden.
1: Moest er nog even van Noord, denk ik, maar dat zal wel goed komen, toch?
0: We vinden dat altijd museums, oude meuk, dat vinden we gewoon helemaal geweldig.
1: Heerlijk. Is het ook. Het is ook een prachtig museum, elke keer weer, joh. Ja. Geniet ervan, geniet van de reunies en geniet natuurlijk ook nog even van Omroep Horst aan de Maas.
0: Zeker.
1: Oké, goed weekend. Hoi.
0: Jo, dank je. Hoi.

Had u ze nog herkend? Megan Katie Cassoon en The Song for Everybody brengt de tijd op 8 minuten voor 10. Café Rijn nog op jouw radio met Johnny Mathis en I'm

hij heeft een prachtige stem, deze Johnny Mathis. En vooral bij de kerstliedjes vond ik dat altijd al die gezong. Maar hij heeft ook een paar andere dingetjes gemaakt. I'm Stone in Love with You heette het nummer. En zo zitten we alweer aan het einde van het eerste uur. Café Rinonk. Hey, zeg eens daar. Hey, hoes? Nee, hebben ze nog geen zin. Oh, ik denk al, wat blijft.

0: Na 10 uur nog 2 uur Café Rijndon.
1: Lekker voor bij de koffie. Dit is Café Rijndonk.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur. Journaal.
5: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
7: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
8: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
7: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Lijkt me heerlijk voor zo'n drummer om je helemaal uit te leveren op dit nummer. Wat een productie trouwens. Gemaakt door Jim Steinman. Hij was ook de man achter Meatloaf. En die Alan Foley die zong mee op Paradise by the Dashboard Light. En had zelf een knoepert van een hit. Uit 1979 kwam dit nummer. Het heette We Belong to the Nights.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen

0: hoort u live vanuit het gashuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
1: Ja, Café Rijnland belongs niet to the night. Wij belongen to the ochtend, zeg maar. The morning. Elke zaterdagmorgen tussen 9 en 12 inderdaad. Leuk dat je er weer bij bent. In dit uur gaan we de slagroomtaart weggeven. Waar gaat die naartoe? Nou, blijf gewoon gezellig luisteren. En je hoort het straks om, ja, rond 10:15, denk ik. Om 10:30 doen we het nieuwsoverzicht. Wat is er allemaal gebeurd in Horst aan de Maas in de afgelopen week? En dat nieuws is gemaakt door de redactie van Omroep Horst aan de Maas. En de tweede, die is altijd Duitsstalig. Ken je Beatrice Egli? Nou, ze gaat een leuk liedje zingen dat heet Mein Ein und Mein Alles.

0: Ja, lekkere bekende geluiden op de radio hier bij Omroep Vos aan de Maas. Je hoorde Greenfield en Cook. En Greenfield en Cook was gewoon Nederlands. Wat was er de naam? Want die Greenfield die heette eigenlijk gewoon Rink Groeneveld. En Cook was Peter Kok. In 1970 scoorden ze met The End. En dat was hun eerste tipparadenotering. De plaat werd toen geproduceerd door Jaap Engerbond. Die zou later ook de Stars on 45 gaan doen. Only Lies was een van de hits, maar ze hadden ook hits met Don't Turn Me Loose en Melody Ware en Easy Boy niet te vergeten. Ze kregen daar zelfs de zilveren harp voor, maar ja, het duo ging uit elkaar en ze begonnen allebei een solo carrière, maar dat zat niet helemaal mee. Die Peter Kok die deed nog eens een keertje mee aan het Nationale Songfestival met het nummer Pinocchio. Maar ja, later werd dat allemaal niks. Hij ging toen naar Amerika. Ook daar bleef succes uit en toen is hij uiteindelijk naar Chili verhuisd. En daar werd hij eigenaar van een Chileense platenmaatschappij. En die Rick Groeneveld, die woonde al heel lang in Zuid-Frankrijk, in de Dordogne. En daar hebben we verder ook heel weinig meer van gehoord. Nou, dat was een beetje de achtergrond van Greenfield en Cook. 17 minuten over 10 gaan we even een bepaalde plaat draaien. Dat heet een
1: 3-3-1-1.
0: Ja, drie platen achter elkaar. En we beginnen met...

0: Daarvoor een jaar later, 1984, Cheryl Lee Ralph met In The Evening. En het blokje van drie begonnen we met Eruption, een band onder het Hansa-label Oost-Duitsland. Nummer heette One Way Ticket en dat was natuurlijk een coverversie. Zometeen het nieuwsoverzicht, maar eerst even een kleine openbaring van de Manhattans. Wat is dit voor een dag?
1: This has got to be the saddest day of my life.
0: Nou, daar heb je het al.
1: I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: Nou, kussen laat ik even achterwege, maar goodbye kan ik wel zeggen. Bedankt jongens, tot ziens hè. De Manhattans hoorde je en Kiss and Say Goodbye, een heel droevig liedje. Zelfs zo erg dat die man zegt...
1: This has got to be the saddest day of my life.
0: Ja, nou, dat is toch behoorlijk triest hè. Laten we maar eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in Horst aan de Maas de afgelopen week. Gisteren is in Horst een proef begonnen met een nieuwe opzet van de najaarskermis. De kermis begint een dag eerder en eindigt ook een dag eerder. Wethouder Leon Litjes kijkt positief naar de nieuwe opzet en zegt dat de gemeente ondertussen ook verder kijkt naar de toekomst van de kermis in Horst. Het idee voor de veranderende opzet kwam van Angela Allerts, ambtenaar bij de gemeente. Anderhalf jaar geleden werd zij benoemd tot kermismeester. Door veel te praten en veel te luisteren naar wat de inwoners te vertellen hebben, hoor ik dat iedereen een grote kermis wil. En om de najaarskermis weg te doen, vond alles geen goed plan. En daarom ging ze in gesprek over de mogelijkheden. Dus een dag eerder beginnen en 2 dagen schrappen. En dat is dus nu gebeurd. Door de nieuwe opzet kan de weekmarkt in het centrum op dinsdag ook gewoon op dezelfde plek blijven. Mooi toch? Ja, en ik zei het al eerder, de A73 is dicht richting Nijmegen. Zelfs tot aan Vierlingsbeek is die afgesloten. Gisteravond begon de ellende om 9 uur. En dat gaat duren tot komende maandag 5 uur 's morgens. Dus als je daarna weer op pad moet, dan is alles weer open. Ook de toe- en afrit Horst en Horst Noord zullen dus beide niet toegankelijk zijn. Je moet omrijden via de A67, A2 of A50. Het CDA heeft vragen gesteld over de woningbouwambitie in Horst aan de Maas. Aanleiding zijn uitspraken van gedeputeerde Michael Teuns, die stelt dat de gezamenlijke woningbouwambities van de Limburgse gemeente mogelijk te hoog liggen. Hij deed die uitspraken afgelopen dinsdag tijdens een lezing in Maastricht. Volgens de gedeputeerde ligt de optelsom van de woningbouwambities van de Limburgse gemeente op lange termijn hoger dan het grootste groeiscenario waar de provincie rekening mee houdt. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Limburg het bouwtempo verder wil versnellen en niet wil afschalen of afremmen. In oktober gaat de provincie met de gemeente in gesprek over de ambities. Vanaf vandaag komen 14 verenigingen uit Horst aan de Maas in actie tijdens de grote clubactie. Ze verkopen deur aan deur loten om clubdoelen mogelijk te maken. Van elk lot dat verkocht wordt gaat €2,55 naar de vereniging. Wat zij met de opbrengst doen of wat ze willen doen, dat kunnen ze allemaal zelf bepalen. Zoals bijvoorbeeld het opknappen van kleedlokalen of het aanschaffen van nieuwe trainingsmaterialen. Komen de kindjes dus aan de deur, dan is het natuurlijk leuk om even een lot te kopen. Omroep Horst aan de Maas, wij dus, en Omroep Peerlandmaas, wij zoeken kandidaten voor een quiz over het lokale dialect. Ken jij de betekenis van dialectwoorden en uitdrukkingen en denk je dat jouw dialectkennis goed op peil is? Dan zoeken we jou.

Tijdens de quiz nemen teams van 2 personen het tegen elkaar op en wordt hun kennis van het dialect uit de regio op proef gesteld. Kandidaten kunnen zich dus samen als team van 2 personen aanmelden, maar ook alleen is mogelijk. Dan gaan wij op zoek naar een teamgenoot voor jou. Waar moet je naartoe? Schrijven naar redactie@omroeppnm.nl. Dus redactie@omroeppnm. En PNM, dat is gewoon P en dan NM, dus geen teken of zo. De opnames gaan op woensdag 14 oktober hier in het Gasthuis in Horst plaatsvinden. En dan hadden we nog een opmerkelijk berichtje over een wethouder die gevoelens kreeg voor een raadslid. Roy Bouten heeft daar last van, of heeft daar juist baat bij. Hij heeft namelijk gevoelens voor een raadslid met de naam Salwa Sobat. Hun persoonlijke relatie mag volgens de wethouder geen invloed hebben op hun politieke rollen. En daarom heeft hij dat maar meteen even aangekaart. Ja, dat hij dus gevoelens heeft. Ja? Samen willen zij die gevoelens gaan verkennen en kijken wat daarvan terechtkomt. Maar in ieder geval krijg je dan geen scheve gezichten of zo. Of had je maar eerder dat soort dingen. Goed, dat was een beetje het nieuws van de redactie van Omroep Horst aan de Maas. Gemaakt door de redactie van Omroep Horst aan de Maas. Mocht je nog meer nieuws willen, dan verwijs ik je naar de website. Dat is www.omroephorstaandemaas.nl. 4 minuten over 10:30, zometeen om 11:15 de slag om taart. Maar eerst Mai Tai en Body and Soul.

Mai Tai kwam gewoon uit Nederland, maar werd wereldberoemd toen op een gegeven moment de hit van History in de Engelse hitparade terechtkwam. En van daaruit braken ze door in de hele wereld. Ze hebben heel veel gereisd, heel veel gezien. En achteraf gezien hebben ze eigenlijk maar heel weinig onthouden, want het ging allemaal zo snel. Mai Tai bestaat nog steeds en dit was een van de hits van de dames. Het heette Body and Soul. Nog meer tot 40 feitjes. Max Weinberg die maakt op 19 september 1974... zijn podiumdebuut als drummer van de E Street Band van Bruce Springsteen. En Max, dat schijnt de meest ritmische drummer te zijn ter wereld. Hij kan het beste de beats per minute vasthouden en het tempo vasthouden. Dat is ooit eens een keertje getest. Paul Simon en Art Garfunkel die staan op 19 september 1981 in Central Park in New York. Ze geven een gratis openluchtconcert en 400.000 fans zijn daarbij. I Shot the Sheriff van Eric Clapton die bereikt op 19 september 1974 de gouden status in de Verenigde Staten. En dan is er nog een plaatje gemaakt door Jaap Eggermond. We hadden het al eerder over hem toen bij Greenfield & Cook. Maar hij deed dus ook de Stars on 45. En de derde versie van de band komt binnen in de Britse hitparade op 19 september 1981. Het zijn allemaal bekende intro's. Ga nog maar eens een keertje luisteren naar die plaat.

0: En dat waren dus heel veel intro's achter elkaar geplakt door de Stars on 45 Volume 3.
1: Dat is een tijd waard!
2: Wordt mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.
0: Het is 10:15 in Café Rijndonk en we gaan inderdaad weer onze grote slagroomtaart weggeven. Dit keer gaat hij naar Tinraai. Aan de telefoon heb ik Ger Verstrolen. Ger, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Paul.
0: Ger, had zich wat intro's herkend? Doet de plaat of niet?
3: Ik ben niet zo'n muziekman, dus
0: nee,
3: dat viel eigenlijk een beetje tegen.
0: Oké, nou ja, dat waren ook te veel om op te nemen eigenlijk.
3: Ja.
0: Ger, morgen gaat de tweede editie beginnen van de Tienerse Kunst- en Crea-route, hè?
3: Ja.
0: Ja, het was een groot succes geweest de vorige keer.
3: Ja, we hebben dat nou voor de tweede keer, gaan we dat eigenlijk doen.
0: Mm-hmm.
3: En de eerste keer, dat was inderdaad in 2022.
0: Ja.
3: En we doen het ook met opzet niet ieder jaar, omdat de grootste gedeelte van de deelnemers, dat zien eigenlijk echte amateurs, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: Die doen dat voor de hobby. En die hebben niet ieder jaar een aantal medewerken beschikbaar. Dus
0: nee.
3: Daarom hebben we eigenlijk besloten om dat in de... een paar jaar of zo te doen.
0: Ja, nou, dat is toch een prima idee om dat zo te doen met een bepaalde frequentie daartussen. Ja, als ik huur kunst en crea route, dan denk ik dat mensen aan de wandel of aan de fiets moeten, klopt dat?
3: Ja, motten.
0: Leuke.
3: Wel 30 deelnemers.
0: Ja.
3: En we spreiden over het hele dorp. Mm-hmm. En dan is het inderdaad niet zo ontzettend groot, maar wel groot denken. Omdat als je bijvoorbeeld al te voet wil doen, dan mm-hmm. moet je toch al behoorlijk wat afleggen. Wilden ze allemaal bezoeken, want ze zitten in alle uithoeken.
0: Ja.
3: En het mooie er eigenlijk ook van is, dat hebben we de vorige keer ook gemerkt, dat het allemaal bij de mensen zelf aan huis is. Dus ze kunnen het allemaal inrichten in de tuin, in het atelier of net wat ze hebben.
0: Ja.
3: En dat vinden de bezoekers ook wel leuk, hebben we de vorige keer gemerkt.
0: Mm-hmm. Ja, en er is van allerlei soorten kunst in de route opgenomen, hè?
3: Ja, daar waren we eigenlijk vorige keer al heel verbaasd doordat er zoveel creativiteit in zo'n klein dorp zit. Eigenlijk,
0: mm-hmm.
3: Je kunt er bijna niet in denken wat er niet is. Er zien verschillende schilders bij, die dus schilderwerken maken.
0: Mm.
3: Ook zelfs een beeldhouwer, een dichteres zit erbij, striptekenaar.
0: Mm-hmm.
3: En dan een aantal mensen die doen wat met stof, wevers, spinners, hakers.
0: Yeah.
3: Maar ook de fotograaf zit erbij.
0: Yeah.
3: En een aantal mensen die bewerken papier, hout of ijzer. Dus eigenlijk een hele... verscheidenheid aan deelnemers.
0: Nou, dat kan ze wel zeggen, ja. En die hebben dus allemaal hun werk geëtaleerd van hun tools. Wie ken ik als deelnemer die mensen allemaal vinden? Wie is dat geregeld?
3: Nou, we hebben dat zo gedaan op de startplaats. Dat is de burgemeester van de Berglaan 2. Dat is eigenlijk de straat net voor de kerk in, als je van Hoos afkomt.
0: Ja.
3: En dan rijden ze wat recht tegenaan, een witte boerderijhuis.
0: Mm-hmm.
3: En daar is eigenlijk de start. En dan krijg iedereen die dus wil, kan door eigenlijk een overzicht krijgen van alle deelnemers. Er staan de adressen bij.
0: Mm-hmm.
3: Er staat ook bij wat die betreffende personen allemaal doen. Dus als iemand denkt van ik gooi ze niet alle 30 af. Je kunt zelf selecteren van... Oh, dat lijkt me interessant, maar dat moeten ze helemaal zelf weten.
0: Ja.
3: Er is ook geen volgorde van route aangegeven, dat kan iedereen zelf bepalen. Dus maar die routeinformatie,

0: de schoot waar ze zitten, dat stond eigenlijk allemaal op die vogel, zeg maar, dat je daarbij de startplaats krijgt. Ja. En dat kunnen ze gewoon gratis metnemen. En ja, de bezoekers bij de deelnemers hebben, dat is uiteraard ook gratis.
1: Ja, nou, dat is toch fantastisch. En het wordt morgen ook nog eens een keer best aardig weer. Er zou heel af en toe een buikje kunnen vallen. Maar dat mag de pret zeker niet drukken. Ik had begrepen dat de deelnemers herkenbaar zien aan een bord met het geitenkoplogo.
0: Ja, in Tiendra zien we dus de geiten met carnaval. Dus nou doen we dat ook maar even buiten de carnaval.
1: Ja.
0: En iedere deelnemer heeft, voor zijn huis of zijn atelier of wat dan ook, heeft hij dat bord staan met een geitenkop. En daar hebben ze zelf nog een beetje verfraaid.
1: Ja.
0: En daar zien ze in ieder geval aan herkenbaar. Maar ik zeg de adressen en zo is het dan ook allemaal op dat volgtje wat ze bij de start kregen.
1: Ja, dus dat kennen jullie niet missen. En wat zichzelf al zei, het is ook niet zo dat Tiendra nog zo enorm groeit is, hè?
0: Nee. Maar wel groeit in kunst en creativiteit.
1: Ja, figuurlijk groeit.
0: Op vlakte valt het nog een beetje tegen, ja.
1: Ja, zeker. Hey, en ik hoorde het woord gratis vallen. Dat denk ik dat ook iedereen altijd aanspreekt.
0: Ja, wij doen dat zo. Vroeger hebben we de vuur getrokken doen aan de dorpsoverleg. Die van de gemeente iedere keer een bedrag beschikbaar. Prioriteitsgelden noemen ze dat.
1: Ja.
0: En daar doen we eigenlijk de folders, de reclame, zeg maar, en zo van betalen. Mm-hmm. En dan is verder ook alles gratis.
1: Nou, dat is hartstikke leuk, toch? En er is ook nog een kleine finale, hè? Want het begint om 11 uur, duurt tot 4 uur. Maar ik had ook begrepen dat er nog een soort finale is.
0: Ja, finale. het duurt tot 4 uur.
1: Ja.
0: Maar om 3:30, dat is nou deze keer ook nee. Dan gaat de muziekvereniging, die gaat dan in de zaal aan de Bernadettelaan, gaan die ook een optreden verzorgen.
1: Ja.
0: En heel interessant is ook wel in de zaal, daar is dan ook van 11 tot 5. Zo'n de kinderen van de basisschool, van de leggers, van de tip, van typen en zwolgen.
1: Ja.
0: Die hebben door hun atelier, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Die hebben hier toevallig, dat weet ik niet, had je die als thema voor een paar weken terug kunst. Die zien, heb ik begrepen, ook zelfs door wat kunstenaars best te kijken.
1: Ja.
0: Die hebben zelf van alle handen spullen gemaakt. En die hebben ze dus gisteren hebben ze die spullen allemaal naar de zaal gebracht. En die stonden daar ook eigenlijk allemaal tentoongesteld.
1: Mm-hmm. Nou, dat kunt mooi goed aan, hè?
0: Interessant, joh.
1: Ja, dus er is eigenlijk ook de kunstenaars in spe, die hebben ze ook nog in Tiendra. Dus je kent nog joren vroed met het evenement, Geert, denk ik.
0: Ik denk het ook.
1: Nou, hartstikke mooi. Bedankt in ieder geval, Geert, voor de toelichting. Maar we hebben natuurlijk een taart voor jullie laten bakken. En ik begreep dat zich die al opgehold was. Dan is er ook een mooie foto van dit gemaakt, hè? Als het goed is.
0: Samen met een collega van de organisatie.
1: Ja.
0: En dat zorgt er ontzettend lekker uit.
1: Ja.
0: Maar wij hebben besloten met de organisatie, we doen het eigenlijk met 5 man, organiseren de vorige keer ook. En om er vanavond lekker met de dames op te puzzelen. Ik zeg, ik ga je al heel veel moeite ervan afgebliezen, want die zorgt er ontzettend lekker uit.
1: Nou goed, nog heel even volhouden, Gerd, ik heb dat helemaal goed. Ja. Ik wens jullie...
0: Met een prachtig logo.
1: Ja, nou, ik wens jullie in ieder geval een hele mooie dag toe morgen. En bedankt voor de toelichting.
0: Ja. Keer
1: gedaan. Hey, fijn weekend, hè. Groetjes.
0: Bye.
1: Dat is een
2: taart waard. Werd mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.

bleef ook een heerlijk nummer van John Mayer. Het heette de Heartbreak Warfare. En dat brengt de tijd alweer op 11:04. Ook het tweede uur is alweer bijna ten einde. Ik heb nog een kleine instrumentale voor je tot aan 11:00. En daarna ben ik graag nog bij je terug. Met nog een uurtje Café Rijnonk. Vandaag geen Al de Teut, maar wel terugblik naar het jaar 1975. Nee, naar 1976 gaan we, want we gaan 50 jaar terug in de tijd. Plaatjes van 15 jaar geleden, joh, een stuk of 4, 5, zo meteen na 11:00. En tot aan 11:00, de Murder All Dog van Lieutenant Pigeon.

0: Vroegeruur, Café Rijndorp.
1: Elke zaterdagmorgen. Café Rijndorp.
2: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via

0: redactie@omroephorst-aan-de-maas.nl.
1: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen.

0: En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: NOS Journaal.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je hoorde de overbekende stem van Rick Astley. En dat was een van de vele opvolgers. Ze lijken allemaal zodanig op elkaar. Je kunt ze gewoon in één grote mix maken. Of je nou hebt Never Gonna Give You Up, Together Forever, of This My Arms Keep Missing You. Maar het is gewoon altijd wel lekker. Kom naar dit huis van Stock, Aitken en Waterman. Maar dat wist je waarschijnlijk wel. Muziek, en dan zaten we qua muziek eind jaren 80. Dit was exact uit het jaar 1988. Het is 6 over 11. Tweede deel van Café Rijnhoek zit erop. Dus we beginnen vandaag aan het derde deel. En dat begint nu. Kan je vast vertellen dat we vandaag geen Al de Teut hebben. Dus we gaan 50 jaar terug in de tijd. En dat is echt leuk om even naar te luisteren. Ik ga plaatjes draaien die 50 jaar, gewoon een halve eeuw oud zijn. En je zult er verbaasd van zijn hoe makkelijk je die plaatjes nog meezingt. Dat zometeen. Eerst wat meer actuele muziek van Colby Kelly. Hier is haar eigen Goldmine.

0: Altijd leuk, hè? Plaatjes waar een fluitje zit. Je hebt verschillende van die platen. Jealous Guy van Roxy Music en Sitting on the Dock of the Bay of zo. Maar ook deze van Colby Keller, dus The Goldmine, dat wordt gefloten. Waarschijnlijk hebben ze het goud inmiddels gevonden. Ik zei het al, we gaan terug in de tijd naar
1: 1976.
0: 1976, moet je eens nagaan. 50 jaar terug in de tijd. Ik was toen 9 jaar oud. Hoe oud was jij? Kun je het nog herinneren? En wat hebben we toen allemaal meegemaakt? Nou, in ieder geval deze muziek.

Het was 1976 toen de dames en heren van de Brotherhood of Man het Songfestival wonnen met Save Your Kisses For Me. En daar kwamen natuurlijk opvolgers zoals deze My Sweet Rosalie. We zitten 50 jaar terug in de tijd en dit is Barry White. And you see the trouble with me.

0: In die tijd een gouden duo. Kees en Marjan hadden verschillende hits in de jaren 70. En een van die hits was deze. Hoe lang zou het duren nou? Volgens mij 3 minuten en 27 seconden. De muziek uit het bepaalde jaar, 50 jaar geleden.
1: 1976.
0: En deze werd tweede bij het Eurovisie Songfestival. Catherine Ferry. En ze telt in het Frans 1

0: Ja, de muziek was behoorlijk divers 50 jaar geleden. Dat gaat van de Nederlandstalige smartlappen naar kwaliteitsmuziek. En in die laatste categorie valt natuurlijk Fleetwood Mac en de nummer Ryan. En dan breekt de tijd op 11:58. Je hoorde flink wat hits uit 1976. En dat doen we volgende week nog een keertje. En nu is het tijd voor...
1: Half 12 inch.
0: Inderdaad, de half 12 inch. We zijn er lekker op tijd mee. En zo meteen gaan we nog een spelletje spelen. Er zijn weer een paar leuke prijsjes bij te winnen. Dus zorg dat je er klaar voor zit. Wat gaan we draaien? Een plaatje van de formatie G-Race. Het is een Nederlands product. En ze hadden begin jaren 80 een paar leuke hitjes. Eén daarvan was Dr. Rhythm. En die hoor je vandaag in de lange versie.

0: Ja, er zijn verschillende dokters, hè. Je hebt Dr. Pop, Dr. No, Dr. Doctor. Maar dit was Dr. Rhythm, bezongen door G-Rate. En ze zongen er ook nog eens een keertje bij Party Party. Het was inderdaad best wel een feestje wat ik daar allemaal hoorde.
1: Wie is hij? Wie is zij?
0: Ja, ik ga inderdaad een spelletje spelen met jou. Je weet het, rond dit tijdstip hebben we altijd het spelletje. Wie is hij of wie is zij? We zoeken eigenlijk naar...
1: Wie is hij?
0: Wie is...

0: Die man die dat grote orkest leidde, dat samen met George Zamfir het thema uit de verlaten mijn speelde. Groot orkestleider, zijn naam zijn we aan het zoeken. En mocht je het weten, dan bel je naar 398-7742. En de tweede beller met een goed antwoord maakt kans op een ijsbon van Klevers. Natuurlijk, die gaat er weer uit in dit uur. Of misschien wel een ticket voor de Locht voor twee personen. En anders wel een ticket voor Aardbeienland voor twee personen. Drie mogelijk te winnen prijzen. Noem mij even, wie is die orkestleider die samen met George Zamfir dit nummer maakte?
1: Wie is hij?

0: Hij werd er wereldberoemd mee. Dan heb ik het over deze panfluitist. Dat was George Zamfir. En er bestaan meerdere versies van het nummer. Maar dit is het enige echte originele nummer dat zelfs ook nog in de hitparade heeft gestaan. Aan de telefoon heb ik Ria Wijn. En Ria, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Oh, redelijk.
0: Redelijk? Nou, de klinkt best opgewekt, moet ik zeggen.
1: Ja, het
0: voelt
1: beter,
0: zijn
1: we altijd.
0: Ja. Nou goed. Ja. Dan vind ik dat ondanks alles wat beter kost, als het toch leuk klinkt op de radio.
1: Oké, dankjewel.
0: Nou, geen gedoe. Hé Ria, dat was lekker naar de radio luisteren. Wat was ze verder nog aan doen?
1: Ja, de krant lezen en de puzzels maken.
0: Ah, de puzzeltjes uit de krant. Wat hebben we? Sudoku's, denk ik?
1: Ja, dat is hier van alles in. Zaterdag stonden er maar een paar in. Dus.
0: Ja. En kun je er dan ook wat mee winnen met die puzzeltjes?
1: Ja, maar ik stuur ze eigenlijk nooit in.
0: Oké, ja. Nou ja, dan wens ze zeker dat ze niks winnen.
1: Dat klopt.
0: Nee, vandaag is ze wel wat winnen, denk ik. Want die belt ze.

0: om het antwoord te geven op mijn vraag: wie is hij? Wie is de grote orkestleider Oost-Duitsland?
1: James Last.
0: Ja, dat was natuurlijk de enige echte James Last. Dat was trouwens zijn artiestennaam. Hij hoort eigenlijk gewoon Hansi Last.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Ja, goed, dat weten we dan weer als discjockeys. Ja, James Last, heel veel LP's gemaakt met allemaal verschillende soorten muziek. En ook hele mooie nummers gemaakt. Onder andere dus dit nummer met Georges Damvier, het thema uit de verlaten mijn. Dat was een televisieserie, destijds.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik kan me wel even herinneren.
0: Ja, het was een mooie serie en deze sfeervolle muziek zoot er dus overheer. Ria, dat betekent dat Stig gewonnen is bij dit spelletje.
1: Dankjewel.
0: Wat zou je hier willen hebben? De ticket voor de locht, Abeiland of een Iesbon voor een lekker Iskebie Klevers?
1: Dat maar de Iesbon.
0: Ja, zullen we dat doen? Dan kon ik tegen de Iesbon opsturen richting Zerum, geeft hij dan. Als dankjewel voor die meedoen en ik wens Stig nog een heel fijn weekend toe.
1: Ja, ik vind het zelf wel plezier met het programma.
0: Ja, dat gaat zeker lukken. We hebben nog een 20 minuutjes te gaan, dus daar drijven we nog een paar leuke pleetjes in.
1: Oké, dankjewel.
0: Groetjes, Ria. Fijn weekend, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.

van een dame die zich Gila noemde. Ze zat op het Hansa-label van Frank Varian. Ja, en als Frank Varian een beetje sleutelde aan bekende deuntjes, dan klonk het dus als dit. Bend me, shape me.

is de nieuwe single uit van Douwe Bob. Douwe Bob die heeft opeens connecties met Nashville. De bekende zanger Zac Brown zag een online optreden van Douwe Bob en vond dat reden om Bob uit te nodigen om samen met hem in de Verenigde Staten het nummer No To Self te spelen voor tienduizenden mensen. Na optredens in onder meer Pittsburgh en Columbus is de zanger doorontwikkeld naar Nashville om te praten over mogelijke Amerikaanse muziekcarrière. Nou, wie wil dat nou niet? Nou ja, Ilse de Lange wilde dat bijvoorbeeld ook. We gaan kijken hoe dat afloopt, maar feit is inderdaad dus dat Douwe Bob een nieuwe single uit heet. En die heeft hij dus daar gespeeld. En toen leek het mij wel aardig om diezelfde single hier in dit programma ook even te draaien. De gouden tip kwam trouwens van René Verschuur. René, bedankt daarvoor nog. En we gaan dan naar luisteren. Het nummer heet No To Self. Dames en heren, dit is de nieuwe van Douwe Bob.

0: Dat was hem dus, de nieuwe single van Douwe Bob. En dat heet Note to Self. Prachtige nummer eigenlijk. Hè? En we gaan het denk ik wel vaker draaien.
1: Weekend weetje.
0: Ik heb een opmerkelijk weekend weetje uit Engeland gekregen. Ze zijn daar namelijk Buckingham Palace aan het verbouwen. En bij die verbouwing kwamen allerlei voorwerpen tevoorschijn die het personeel in de 19e en 20e eeuw had verloren of weggegooid. En die vondsten die bieden eigenlijk een leuk inkijkje in het leven achter de schermen van het personeel uit die tijd. Tot de alledaagse spullen behoren onder meer lege wetbriefjes voor voetbalwedstrijden uit 1957. Men vond een leeg pakje silk cut cigarettes. En een bijna 140 jaar oud fragment van een theateragenda uit West End. Afkomstig uit een krant uit 1800.

1989. Ja, er werd er een toegangskaartje gevonden voor een bijeenkomst van de personeelsvereniging van het paleis. En het kaartje dat zat ingebed in een stuk bouwsteen. En dat dateert dan weer van 14 april 1949, tijdens het bewind van koning George VI. Ook zijn er pagina's gevonden uit de Daily Express van 1966 en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Op die pagina stonden trouwens de verdachten van een grote treinroof uit die tijd. Nou goed, dat allemaal dus gevonden. Ik weet niet of ze het ooit allemaal gaan tentoonstellen, maar ik vond het wel opmerkelijk dat er zoveel mooie dingen zijn gevonden uit de vorige eeuw eigenlijk zo'n beetje. We hebben nog een kleine 10 minuten te gaan hier in Café Rijnum. Leuk dat je er nog altijd bij bent. Beetje disco misschien zo in het weekend is wel lekker. Uit 1978 is LTD hier.

Ja, die kennen we natuurlijk wel. De Every Brothers zongen Till I Kiss You. En I Kiss You, daar hebben ze later een helder nog eens een keer gaan maken, een liedje over het kistje. Vond ik zo leuk dat je dat dan die klank gewoon naboost en er dan totaal iets anders uitkomt natuurlijk. Ik ben even aan het denken hoe die ook alweer heette, die mannen. Die had ook een van de duiven op het dak, ze scheet het hele dak van kak. Dat was zo'n hoe noem je die? Ja, zo'n optreden, zo'n vier mannen. Ik zie het zo voor me, uit Helden kwamen ze. Kom even niet op de naam, maar goed. Hey, Café Rijnum zit erop. Het is alweer bijna 12 uur. Zometeen de vrolijke muziekmiddag met Edwin de Kost. Edwin de Kost, hè? Ja. Ik ga er altijd maar gewoon vanuit dat hij er is, maar hij zit ingeblikt, ja. Ja. En een kistje misschien wel, ja. Hey, leuk dat je erbij was deze zaterdagmorgen. Het is mooi weer vandaag nog. Morgen een beetje regen had ik begrepen, maar de komende week blijft het droog. En de komend weekend zou het wel weer eens een keer extreem warm kunnen worden. Dat vertelde onze weerman Lee aan het begin van het programma. We gaan eruit met deze instrumentale van de Incredible Bongo Band. De nummer heet de Bongo Rock. Het klinkt tot aan 12 uur. Ik wens je een fijn weekend en ik spreek met je af volgende week zaterdag weer.

0: jouw Café Rijndonk.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert.

0: mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je keuken gaat vernieuwen.
5: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
4: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
6: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
7: Servicemonteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot

0: volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws.

Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De Vrolijke Muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
7: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
8: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
7: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den

0: activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Volg al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Ja, 1992, nummer 1 is voor Dr. Album, It's My Life.
1: Dit is Rijndonk Gold met Peter Trinnekens.
0: En elke zichzelf respecterende DJ zegt er dan altijd bij, hij was ooit tandarts in Zweden. Ja, precies. Maar die tandartsjas heeft hij eventjes aan de wilgen gehangen toen de tijd, hè? Misschien heeft hij het vak weer opgepakt, want we hebben nooit niks meer van deze man mogen horen. Goedemiddag, eventjes na tweeën. We zijn er weer met een verse Rijndonk Gold. Oude hitlijstjes, Muziek Express lijst dit uur zelfs een twee keer een oude top 40 lijst.
1: Rijndonk Gold.
0: Daarvoor gaan we dit uur naar 1960. 1970 komt er ook nog aan en 1980 en twee keer de plaat is een verhaal. Dit is de nieuwe Duncan Lawrence.

0: formatie die al swingt, al is alleen vanwege de naam al Swing Out Sister. En je hoorde Surrender uit 1987. En daarvoor de man inderdaad die ooit het Songfestival won voor Nederland. Helaas niet zo heel veel meer daarna gehoord op het gebied van de nieuwe muziek eigenlijk. Duncan Lawrence, nu een nieuwe single en New to You. Dat was inderdaad ook nieuw voor ons. Nou, we hebben twee keer de platen zijn verhaal. Je weet het, om 4:15 doen we dat op zaterdagmiddag. En nu ook weer om bijna 2:15. Hier is hij, Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Eigenlijk had ik het al van kilometers afstand moeten zien aankomen. Ik had de signalen op moeten pikken. De rozen die waren verwelkt of de warme gloed die langzaam uit je ogen was verdwenen. Ik had beter moeten weten toen je tot ziens tegen me zei. Want wat je werkelijk bedoelde was, vaarwel. Gek eigenlijk dat je als mens nooit weet hoe je met tegenslagen moet omgaan. Je denkt dat alles fantastisch gaat, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Je denkt dat je vier overeind staat, terwijl je in werkelijkheid op je knieën wordt gedwongen. De enige mensen die het allemaal denken te weten zijn de dwazen van deze wereld. En ik ben door schade en schande inmiddels net zo'n dwaas geworden. En ik heb wat afgejankt hoor. Dat is kennelijk allemaal voor niets geweest. Al die tijd dacht ik dat we voor eeuwig bij elkaar zouden blijven, maar dat was dus blijkbaar niet zo. Ik had het duidelijk bij het verkeerde eind. Soms voel ik me net een clown met een ongesmeerde

te lach, terwijl ik daaronder een triest gezicht draag. En ach, je moet het zelf maar weten, misschien zat het er voor ons gewoon niet in. Dan heb ik het gewoon al die tijd bij het verkeerde eind gehad. Dan moet je maar net doen alsof er niets is gebeurd en kun je dit lied als niet gezongen beschouwen. En je moet vooral niet denken dat dit stiekem een liefdesliedje is. Want het is niet zo.

0: Ja, en de plaat is een verhaal. Een niet zo heel veel gedraaide plaat van Bon Jovi. Het verhaaltje ging inderdaad over This Ain't a Love Song.
1: De krakers van toen, je zingt ze zo goed.

0: Dit is Rijndon Cold met Peter Trinekens. Rijndon Cold.
1: Ja, zo midden de jaren 60 zette Nancy Sinatra haar eerste schreden op het solo pad. En vader Frank was er eigenlijk niet helemaal mee eens, maar ze namen samen wel dit duet op.

lekker frisse, fruitige muziek van Harry Styles. Wat wil je met zo'n titel? The Watermelon Sugar. And Don't Leave Me This Way. Samen met Sarah Jane Morris zongen de combinatie dat. We gaan naar Lower Brannigan, 1984. Zangeres is helaas niet meer onder ons, maar ze had wel een hele lekkere hit toen de tijd. Self Control. Oh.

jaar 2010, Ton Engels en deze mail mich, sms mich. Nou, tegenwoordig zijn er nog veel meer mogelijkheden, Ton. We gaan zo dadelijk naar de muziekexpresslijst. Eerst muziek van de dames Cat's Eye.

0: deze. Animals, hoe heet het plaatje dan ook. Cat's Eye. Zo, we passen eventjes ons achtergrondmuziekje aan de tijd waar we nu muziek uit gaan draaien. We gaan een historische lijst draaien, niet van een oude top 40, maar we gaan terug naar de tijd van voor de top 40. En dan gaan we naar de Muziek Express maandlijst van september 1960. Nou, het was toen een kleine hitparade van 15 liedjes, waarvan we er 5 gaan draaien. De lijst werd uitgegeven 4 september 1960. Het waren nog maar maandlijsten. Dus wat dat betreft was de keuze niet zo reuze. Maar de plaatjes die populair waren krijg je nu te horen. Inclusief de nummer 1. We beginnen met, ja, natuurlijk de godfather van de Nederlandse rock'n'roll. Peter Koelewijn samen met de Rockets op 14. Kortom, daar gaan we.
1: Terug naar de Muziek Express maandlijst. De Muziek Express maandlijst uit de jaren 60.

Ja, verbazingwekkend. De lengte van deze plaat op nummer 1. Want het was toch voornamelijk een tijd, 1960, dat de plaatjes vrij kort waren. Maar deze was toch 4,5 minuut. Milor van Edith Piaf op nummer 1 toen de tijd. En dat was ook een Nederlandstalige versie van Corrie Brokke. De zangeres die ooit het Songfestival won in de jaren 50 al voor Nederland. Nou, wat hebben we gedraaid uit de Muziek Express maandlijst van september 1960? 5 liedjes, zoals op 14 Marijke van Peter en de Rockets, Peter Koelewijn. Op 10 stonden de Everly Brothers en Katie's Clown, terwijl er ook een versie was van de Nederlandse Blue Diamonds. Dan hadden we toen op nummer 7 een piepjonge Cliff Richards met Please Don't Tease. En nummertje 6, Brian Hyland, ondeugend liedje, want het ging over een bikini. Dat was me wat, begin jaren 60. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Wat lekker dat soort titels, toch? En de nummer 1 inderdaad, Milor, de chanson door niemand minder dan Edith Piaf. Ik zie dat er ook nog een versie was, een beetje een jazzachtige versie, denk ik, van de Dutch Swing College Band. Ja, dat was de muziek die begin jaren 60 populair was en gedraaid werd op de radio. Maar langzaam ging het een beetje de popkant op, hè? Ook met de muziek. En dat zullen we de komende weken ook merken, zo rond 2:30, als we ook die Muziek Express lijstjes doen. En dan schuiven we elke week 1 jaartje op. Ik weet zeker dat veel luisteraars dat leuk vinden om ook deze muziek nog eens op de radio te horen. We draaien van alles en nog wat hier in Rijnland Gold. We gaan het uur afsluiten zometeen met een nieuw liedje van de formatie Jungle, Someday, Somewhere. En daarna is het al gauw genoeg tijd voor de thee. Even na 3. Tot zo.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst.

0: zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Servicemonteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.

Zo, na deze break loopt er alweer bijna tegen 4:10. En dat was het blokje tijd voor thee. Wat dacht je wat? De pauze was een beetje uitgelopen, zullen we zeggen. Dat komt ook door de lengte van de plaatjes natuurlijk, hè. Eventjes na 3 begonnen we met Dancing in the Moonlight van de Toploader. Popliedje uit het jaar 2000. The Kingdom of Fear was van Cameron Whitcomb. Daarna uit de top 40 van dit moment. En We Build This City was van Starship. 1985. En blokje tijd voor thee sloten we er net af met REM. Afkorting van, weet je dat? Rapid Eye Movement. 1991 met Losing My Religion. Eventjes de bandjes op tafel, een kleine break na 3. De muziek doet zijn werk en dan hebben we het blokje tijd voor thee weer achter de rug. Onder het genot van 1 kopje thee uiteraard. Zo, we gaan zo dadelijk terug naar de oude hitlijst van 1970. Weer een oude, traditionele oude top 40 lijst. Dan gaan we eens even kijken naar de week nummertje 38. De week waarin we nu ook zitten. En nu, back to the 60s. Wat dacht je wat? Ja, dit is Mr. G. Vincent Edwards. En die bedankt ons allemaal. Thanks.

Ja, van alle muzikale markten thuis. Ilse de Lange met Oké. Maar country heeft toch uiteindelijk wel haar voorkeur. Dat liet ze onlangs nog duidelijk blijken. En trouwens, So Incredible staat opnieuw in de top 40. Wist je dat? Omdat die veel gebruikt werd op de social.

Ja, de jongens van Roneze waren grote bewonderaars van Flaco Jiménez. De man die toch wel op het Tex-Mex gebeuren zijn sporen verdiend had. En samen in 1998 namen ze deze op She Stole My Accordion. Flaco Jiménez, niet meer onder ons trouwens. Zo dadelijk, de oude top 40, nu Somber.

0: Ja, super jong deze man. Somber, my body isn't ready. In de top 40.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
0: Daarover gesproken. Het mooie bruggetje naar de oude top 40.
2: Top 40!
0: Je weet het, op de halve uren doen we dat. Behalve de eerste uur dan dat we die muziekexpreslijst hadden. We gaan naar 19 september 1970, week 38. Met een aantal liedjes uit de lijst van toen.

0: Muziek uit de enige echte historische top 40 van toen.
1: Nummer 3.

0: Ja, Nederlands trots, de Golden Ewing en Back Home. Natuurlijk de nummer 1 in de top 40 van het jaar 1970. Je hoort de zeemeeuwtjes. Ja, ik denk, die laten we eventjes horen, want de lijst werd uitgezonden toen vanaf de boot van Veronica. Wat hebben we gedraaid?
1: De Nederlandse top 40.
0: Ik ga het je vertellen. Week 38, 1970 begonnen we met de Tears of a Clown op 32 van Smokey Robinson.
2: Muziek uit de enige echte historische top 40 van toen.
0: En op 13 The Wild World van Jimmy Cliff. En toevallig draaide ik afgelopen week nog in Schijven voor Bedrijven in de Ochtend het origineel van Mr. Cat Stevens. Ja, hij is verschillende versies is het liedje verschenen. Ook van Mr. Big en Maxi Priest. Ja, dan op nummertje 7. Uniek, Corrie en de Rekels. Huilen is voor jou te laat. Corrie Konings. Met ook op het plaatje te horen Pierre Karner. Die had toch eigenlijk wel Corrie ontdekt, hè? Ik heb een mooi boek. Ik lees wel eens soms een boek. Zonder reclame te maken. Ja, dat gaat dan over 75 jaar Nederlandstalige hits. Er staat een heel stuk over Corrie en de Rekels daarin. Heel leuk om dat allemaal te lezen. Al die achtergrondverhaaltjes. Ook al hoef je niet per se van die muziek te houden, hoor. Dus wat dat betreft... Oeps, mijn muziek is op. Ja, gelukkig hebben we hier allerlei muziekjes bij de hand. Dat scheelt natuurlijk, hè. De muziek is te kort of ik praat te veel. Dat kan ook natuurlijk. Corrie op 7. Dan hadden we op 3 nog Bob Dylan. Heel opmerkelijk deze Wigwam. Hoor je nooit meer op de radio. En de nummer 1 inderdaad. Back Home van de Golden Ewing. Horst aan de Maas. En splinternieuwe muziek van Miley Cyrus. Let's go.

0: Onmiskenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht

Licht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen.

0: Ja, compositie van Robert Ferdy Bolland uit Nederland. En Status Quo scoorde er een wereldhit mee. Indie Army Now, Roxy Dekker, Bare Minimum en Stir It Up van Bob Marley. Tijd voor de platense verhaal. Tweede keer, Bart Verleeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ze werd geboren in een klein stadje in de staat Indiana. Haar moeder, een mooie vrouw die haar alleen moest opvoeden, was er eigenlijk nooit. Maar dat was voor die kleine geen enkel probleem. Ze groeide op tot een mooi meisje dat erg populair werd onder de jongens in dat kleine dorp in Indiana. Maar het dorp werd echt te klein voor haar en dus vertrok ze naar de grote stad. Ook daar vielen alle jongens als een blok voor haar en ik was er één van. We liepen elkaar toevallig tegen het lijf en het klikte vanaf de allereerste seconde. Even later moest ik haar weer laten gaan. Ik vond haar weliswaar lief, maar ik had het gevoel dat ik voorlopig weer even in mijn eentje verder moest. Ja, en kort daarna is het fout gegaan met haar, daar in de grote stad. Ze werd net iets te snel volwassen in een wereld waar ze net niet in paste. Ze werd moe van zichzelf en moe van die grote stad, tot ze het op een gegeven moment niet meer aankon. Ja, en daar stond ze, op een zwoele zomeravond. In haar ondergoed stond ze bij het open raam van een hotel aan het Marktplein. Ze keek nog even naar beneden, toen naar de duiven op het plein en daarna zou het snel donker worden. Ik zou zo graag nog één keer tegen haar willen zeggen: kom op, ga mee. Er is een feest hier vlakbij. Trek je mooiste jurk aan, dan gaan we dansen. Maar die laatste dans met haar komt er helaas nooit meer.

0: Ja, dat was een Mary Jane's Last Dance.
1: Beter Trinekens met de beste gouden ouwe.
0: In de plaats een verhaal Tom Petty en de Heartbreakers. It's the one for the money.

0: De muziek die dundert maar door. En we geven lekker gas hier op de zaterdagmiddag. Dubbel op, deep in mijn hart. Even kijken. Morgan Wallen kwam ook nog voorbij. Love Somebody. En uit 1956 Elvis met de Blue Suede Shoes. Wat hebben we hier? Dat is bijzonder.
1: Splinter nieuwe muziek. Ontdek je hier voor het eerst. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale stem.
0: Ja, gisteren kwam ik een plaatje tegen. Gigi Kill en Eric Clapton. Samen hebben ze deze uitgebracht. Roll On.

0: toch wel heel bijzonder dat deze twee mensen samenkomen op hun nieuwe single Gigi Kill en Eric Clapton. En natuurlijk, Eric Clapton heeft ook ooit een liedje ooit uitgevoerd van Gigi Kill After Midnight. En dit was Roll On. En we ronden lekker door.
1: Veronica top 40, top 40, top 40, Veronica top 40.
0: En wat dacht je dat we gaan doen? Inderdaad, we gaan weer naar een oude top 40 lijst. En we gaan nu eventjes naar een lijst uit de jaren 80.
2: Top 40!
0: Aan het begin van de jaren 80 om precies te zijn. We gaan naar week 38 van 20 september 1980. Een hele bijzondere op nummer 37, want dat was een tune van de serie Heroes of Rock'n'Roll van Veronica. Joe en Eddie werd opnieuw uitgebracht.
2: 1980!

0: Zo, bijna 5 minuten. Deze nummer 1 hit van ABBA. En The Winner Takes It All. En ze deden de titel eer aan, hè, met die eerste positie van de top 40 van week 38 van het jaar 1980. Want dat was het jaar waaruit de plaatjes allemaal kwamen afgelopen kwartiertje, 20 minuten. De 5 liedjes op een rijtje. Alhoewel, de nummer 37, dat was er eentje uit de jaren 60. Duane Eddy, The Guitar Man en Because They're Young. Er komt zo'n plaat uit de jaren 60 dan in 1980 in de top 40. Nou, Veronica had een serie over de geschiedenis van de rock'n'roll. En dat was op tv een serie waarvan de tune werd gebruikt van Duane Eddy. En die werd dan ook eventjes op single uitgebracht. En zie daar het succes op nummertje 37, Because They're Young. Nou, die andere plaatjes komen wel echt uit het jaar 1980. Ashes to Ashes van David Bowie op nummertje 30 was nieuw in die week in de lijst. En op 15 Queen met Another One Bites the Dust. Zijn toch allemaal platen die gebleven zijn, hè? Zeker. 9, Anak van Freddie Aguilar. Terwijl ik over Queen nog eventjes wilde vertellen dat het eigenlijk de bedoeling was dat het gebruikt werd als thema bij Rocky 3, de film met Sylvester Stallone. Dat werd gevraagd aan de jongens van Queen, maar Queen zei, nee, daar geven we geen toestemming voor. We willen niet dat onze muziek gebruikt wordt als filmmuziek. Toen kwam de cast natuurlijk uit bij Survivor, die de Eye of a Tiger mochten gebruiken daarvoor. Survivor is Queen nog heel erg dankbaar, ja. Maar dat, eventjes als een verhaaltje er extra bij. 9 dus, Anak, Freddie Aguilar uit Filipijnen. Ook een bijzonder plaat hoor je nooit meer. En 1 ABBA met The Winner Takes It All. Nou, dit was zo'n beetje bijna de laatste plaat voor vanmiddag. Maar nog niet helemaal.
1: Elke zaterdagmiddag

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen

0: Het begint bewolkt, met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000...

0: service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
5: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
4: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.

0: Echt.
1: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077.

0: Sperhorst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: is Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

Omroep Horst aan de Maas.

0: Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Dus sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
4: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas.
5: Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een

0: meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto. Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw,

0: aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een marsloper door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: weg te dromen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Zeg Milou, ben je er al geweest?
4: Waar?
3: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
2: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum

0: Museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: to make you change your mind.
1: Omroep Horst aan de Maas. Met luistermuziek en easy listening.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbaas

0: Basketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Start tot finish is Vakgarage Mazos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemazos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Mazos, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand